0: stone.
1: RSG vir die beste in plaaslike musiek.
2: Waar is Itupie? Waar is Dante se Inferno? Waar is Distopie? Waar is Biblemon se Berg?

ze woemie met sweeties. Staan bij school ze hek. Spring jurk van die dochters, wat zijn ogen zo laat rijk. Die landrozen zijn muik, roodnoten zijn zak. Die corrupte politicus vriert hij die zo streng te trof.

Wij mensen en het plasbloed, net nog een statistiek, maar ons dagelijks mos begroet. Binnenkant breek van liefde, hij leeft aan een manse vrouw. De kop in die dode oor staat naar die zee.

Dinge veranalogiert bei uns die Sende. Süße ich schon bei Pistka. Mal ecke mal über Mende, und mit meiner eigenen Wille warten schwer. Don Quixote kommt vorbei gereden, sein zwar Blick in die Sonne. Hij vraagt waar daar die reuze windmills. Ik zie zijn ding, daarbij kan hij doen. Het is al voor nu.

0: Ja, mijn 2014 zondag het een kamerski. En hij de kruis ontheer. En hij heeft een op een namelijk toe te zijn de kruis. Kijk jou aan, toe aan de kruis en uit de kaart. Maar kon als ik at een night. Ik had een teek of hamin. Dan ga ik dank je de ding. Kehua, gaat hij helemaal.
1: Ek sou ja, jy sê 107.9 XK FM.

Môre boeke, hoe sê ek was aan XKFM? Ja, joint het daar met Maltin Edberg, dan maar joint gewoon weken met, ga ik naar toe in radio XKFM, en ik was hij, dan joint het daar met Maltin Edberg.

0: ya maitwere sin 14 sonda hate eng tamaski eh ende kurji ot eh eh ngo te apo namu ko tsuto sa he nde kurikwe kiri jao anu tsuku ande kurikwe akon kai tikhato ma kona siki at eh ngai tikhe atla gatene te ko khami tsang gara dangi de de ke hawa khati ya ma
1: Ik heb een soort jaartje, 107.9 XK FMCG.

Toe dan Michelle Gurevich, voorheen bekend as China Woman, met haar kenmerkende laaste stem en nostalgiese aanslag. Volgende beweeg ons na die dramatiese klanke van Senatera met Ariel e Calibano.

Crucify, een van Tori Amos' grootste treffers van haar debuutalbum Little Earthquakes. Nou van introspectie naar pure zielsmuziek. Je kan nu luisteren naar Nina Simone met die tijdloze snit Feeling Good.

Chris Botti, wat bewys waarom hy een van die wereldse mees gevierde instrumentale kunstenaars is. En dit was natuurlijk met La Belle Dame sans regret. Volgende bring die Ierse koningin van New Age muziek Enya vir ons die ritmische en mystieke snit Anywhere Is. Kom ons luister.